Borgen af ze jas, ze schemmelen kijken dat er mee hoort. Ahoy, de hoddela, avasta. Marabouma sterke haas, m'n koele mega ma, sisa, mala, haars, kin ja, necha. Borgen af ze jas,